0: Zeg nou, ik ken ze geld.
1: Hier kim dier geld. Ah, schoon watergeld, hè?